Old. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Curaçao Oostende wordt de thuisbasis van The Atomic Orchestra, het gezelschap van 47 muzikanten dat speelt op Live Live Live en Pukkelpop. Gwen Nies van Curaçao Oostende.
3: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Curaçao gebouw had, een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor die Atomic Orchestra.
2: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
3: Het is een heel gekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Curaçao. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
2: Echtegem is op zoek naar gemachtigd verkeersopzichters. Er zijn dit najaar 4 speciale opleidingen in een veilige verkeersomgeving. Middelkerke schakelt volgend jaar over op de gescheiden inzameling van groenten, fruit en tuinafval. De gemeenteraad buigt zich binnenkort over het retributiereglement dat de praktische en administratieve basis vormt voor de uitrol van het systeem. De invoering van de GFT-ophaling kadert binnen de Vlaamse verplichting om bioafval gescheiden in te zamelen. Vanaf oktober start Middelkerke met een proefproject bij 200 personen. De definitieve uitrol komt er vanaf januari. Meer regionieuws over een uur.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Vandaag krijgen we aan de kust wolken en opklaringen en temperaturen rond de 25 graden. Deze morgen is er kans op een lichte bui. Deze namiddag groeit de kans op stevige buien. Strandwatertemperatuur is 21 graden en het is hoogwater deze middag om 20 over 1.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Kavi-Dick Smuiden Oostende zal de volgende match voor de Crocky Cup spelen op zaterdag 26 september om 8 uur tegen Lommel. KVDO speelt de wedstrijd thuis. De ticketverkoop is gestart. Middelkerken zoekt een overnemer voor de gemeentelijke poetsdienst. Die gebeurt nu door het OCMW. Er zijn 150 klanten en een wachtlijst. Bij de poetsdienst werken 11 mensen. Er zijn 4 kandidaat-overnemers. Tegen eind dit jaar moet de overname rond zijn. De 53-jarige vrouw die verdacht wordt van het doodrijden van haar partner in De Haan, werd vrijgelaten met een enkel band. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog altijd niet duidelijk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De muziekwereld rouwt om de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton. Die stierf gisteren, ze was 80 en had kanker. Voormalig Beatles-lid Paul McCartney noemde Parton een briljante ster en een prachtige vrouw. Actrice Julia Roberts heeft het over een magisch en vreugdevol mens. En Mick Jagger van de Rolling Stones heeft het over een wonderbaarlijke zangeres. Bij ons toert Barbara Dex op dit moment met nummers van Dolly Parton. Ook zij was enorme fan.
4: Haar liedjes zijn zo oprecht en eerlijk. Als je ziet wat voor een talentvolle vrouw ze was. Wat een krachtige vrouw ook. De kracht en de sterkte die ze gewoon uitstraalde als ze op het podium stond. En ook de manier waarop dat ze liedjes bracht was voor mij echt wel als artiest een ongelooflijk groot voorbeeld.
3: Dolly Parton scoorde in de jaren 70 en 80 hits als Jolene en 9 to 5 en verkocht meer dan 100 miljoen platen. Ik heb mijn dromen waargemaakt, zei Parton enkele jaren geleden zelf nog in een interview.
5: I've always dreamed big. I've always dreamed of more. I just am grateful that I've lived to see my dreams come true. And I imagined it, I dreamed it, I worked for it and God was good enough to let me have it.
3: Dolly Parton zou volgende maand nog optreden, maar schrapte die concertreeks in mei omdat ze sukkelde met haar gezondheid. In de VS hangen alle vlaggen de hele week half stok. Er komt een algemeen plan rond artificiële intelligentie in ons onderwijs. Dat heeft bevoegd Vlaams minister Zoual Demir gezegd in VTM Nieuws. Zo komen er onder meer duidelijke richtlijnen over hoe leerlingen en leerkrachten met AI moeten omgaan. Demir is voorstander van een verbod in het lager onderwijs, zoals in Noorwegen.
6: Mij lijkt het niet logisch dat we kinderen van 8 jaar, 9 jaar, 10 jaar huiswerk gaan laten maken via artificiële intelligentie. Nee. Onze kinderen moeten echt wel leren lezen, schrijven. Dat denkproces moeten zij wel goed bezitten. Maar ik vind wel, op een latere leeftijd, iemand van middelbaar onderwijs is natuurlijk een andere manier van werken.
3: Demir heeft aan de 5 Vlaamse universiteiten gevraagd om met adviezen te komen tegen het einde van dit jaar. In de buurt van Barcelona woedt een bosbrand. Al zowat 35 hectare natuur is vernield en zo'n 25 bewoners zijn geëvacueerd. Anderen moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. 160 brandweermensen en 12 blusvliegtuigen en helikopters proberen het vuur te blussen. En dan nog tennis. Onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales op het toernooi van Winston-Salem in de VS. Collignon verloor van een Fransman in 2 sets, 2 keer 7-6. En in Monterrey in Mexico ligt Magali Kempe eruit in de kwartfinales van het dubbelspel. Ze verloor samen met haar Russische partner van een Oostenrijks-Pools duo in 3 sets. Deze voormiddag soms nog zon, later meer wolken en kans op buien, mogelijk met onweer, maxima tot 27 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt, in de latere namiddag gaat het stevig regenen, mogelijk met onweer, hagel en veel wind, walen tot 30 graden. Vrijdag buien en 23 graden.
0: Noordzee. Gold.

0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje. Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Een fijne morgen. Dit is Noordzee Gold.

0: Start de dag beter met Peter.
1: De warmte uit een hart overtreft de koudste temperatuur. Goeiemorgen.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De komst van de Atomic Orchestra naar Oostende als vast huisorkest van het Kursaal van Oostende heeft veel te maken met Gilles Coulier. De filmregisseur en producer kent Oostende goed en heeft ambitieuze plannen.
3: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenote is gynaecoloog, maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holy Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
2: Een man van 47 die verdacht wordt van de moord op een Oostendse vrouw in haar woning in de Waterwerkstraat, blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man zou nu wel bereid zijn mee te werken aan het onderzoek. Gistel gaat samenwerken met de kringwinkel Gistel om sporten betaalbaarder en duurzamer te maken. Voortaan staat in sporthal Zomerloos een inzamelbox waar inwoners sportkledij en sportmateriaal kunnen deponeren die ze niet langer gebruiken, maar nog in goede staat is. Topatlete Rani Vinke uit Gistel gaf het goede voorbeeld en stopte sportkledij in de inzamelbox. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Noordzee Gold met de mooiste Golden Oldies.

0: Vandaag krijgen we aan de kust wolken en opklaringen en temperaturen rond de 25 graden. Deze morgen is er kans op een lichte bui. Deze namiddag groeit de kans op stevige buien. Strandwatertemperatuur is 21 graden en het is hoogwater deze middag om 20 over 1.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Kursaal Oostende wordt de thuisbasis van The Atomic Orchestra, het gezelschap van 47 muzikanten dat speelt op Live Live Live en Pukkelpop. Gwen Nies van Kursaal Oostende.
3: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor The Atomic Orchestra.
4: Waarom The Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
3: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
2: Echtegem is op zoek naar gemachtigd verkeersopzichters. Er zijn dit najaar 4 speciale opleidingen in een veilige verkeersomgeving. Middelkerken schakelt volgend jaar over op de gescheiden inzameling van groenten, fruit en tuinafval. De gemeenteraad buigt zich binnenkort over het retributiereglement dat de praktische en administratieve basis vormt voor de uitrol van het systeem. De invoering van de GFT-ophaling kadert binnen de Vlaamse verplichting om bioafval gescheiden in te zamelen. Vanaf oktober start Middelkerken met een proefproject bij 200 personen. De definitieve uitrol komt er vanaf januari. Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee Gold.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee. Donderdag 3 september. De toegang is gratis.
2: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Oud Hospitaal. Die vind je in de Amsterdamstraat tussen 2 en 5 uur 30. De prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende worden op woensdagavond bespeeld. Vandaag is dat met werken van Handel, Bach en Piazzolla. Het concert start om 8 uur vanavond. En dan heb ik nog dit. Vandaag is er ook Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
2: Stars at night are big and bright, deep in the heart of Texas. The prairie sky is wide and high, deep in the heart of Texas. The sage in bloom is like perfume, deep in the heart of Texas. Reminds me of the one I love.

0: Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee nieuws.
2: KV Diksmuide Oostende zal de volgende match voor de Crocky Cup spelen op zaterdag 26 september om 8 uur tegen Lommel. KVDO speelt de wedstrijd thuis. De ticketverkoop is gestart. Middelkerke zoekt een overnemer voor de gemeentelijke poetsdienst. Die gebeurt nu door het OCMW. Er zijn 150 klanten en een wachtlijst. Bij de poetsdienst werken 11 mensen. Er zijn 4 kandidaat-overnemers. Tegen eind dit jaar moet de overname rond zijn. De 53-jarige vrouw die verdacht wordt van het doodrijden van haar partner in De Haan, werd vrijgelaten met een enkel band. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog altijd niet duidelijk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Opvallend veel mensen nemen komende maandag 31 augustus verlof. In de privé heeft al 13% een vakantiedag aangevraagd, dat zelfs meer dan op 1 september. Dat blijkt allemaal uit cijfers van HR-bedrijf SD Works, Chris Storms.
4: Aangezien dat deze 1 september dit jaar op een dinsdag valt, hebben veel mensen denk ik de gelegenheid genomen er dan nog een dag tussenin te schieten, een snipperdag bij te nemen. Want er is op dit moment niet echt opvang. Hè. De zomerkampen en zo zijn voorbij. Je moet dan een oplossing vinden en een snipperdag is een oplossing.
3: Sommige bedrijven komen met een creatieve oplossing. Werknemers mogen maandag hun kinderen gewoon meebrengen naar kantoor. Bij uitgeverij Lano bijvoorbeeld. Daar organiseren ze workshops voor de kinderen, uiteraard rond boeken. Verschillende banken grijpen in nu spaarders vanaf vandaag kunnen intekenen op de nieuwe staatsbonds. Die op 1 jaar levert bijna 2% netto op, die op 10 jaar bijna 2,6%. Banken vrezen dat spaarders daardoor geld zullen weghalen en verhogen daarom zelf de rente. Soms tijdelijk. Onder meer Beobank en MeDirect doen dat. En Belfius en BNP Paribas Fortis lanceren kasbonds. Je leent dan eigenlijk geld aan je bank. En in Pakistan zijn zeker 15 pasgeboren baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis. Die brak uit op de 3e verdieping in de materniteit. Mogelijk door een kapotte airco. Volgens CNN vechten nog andere kinderen voor hun leven. Het klaart geleidelijk op vanaf de kust en we halen rond 26 graden. In de loop van de namiddag stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen eerst meestal droog. In de vroege avond gaat het stevig regenen met onweer, hagel en veel wind, maxima tot 30 graden.
0: Noordzee Gold.

Welkom bij Noordzee Gold.

Van 4 tot 7 september kan je in Koekelaren weer van alles beleven tijdens Koekelaren Leeft. In de tent achter het gemeentehuis komen op vrijdagavond Letruut, op zaterdag Lies en Average Rob en op zondag het Hof van Commerce.

0: Arrêtez! Arrêtez la musique!
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: De komst van de Atomic Orchestra naar Oostende als vast huisorkest van het Kursaal van Oostende heeft veel te maken met Gilles Coulier. De filmregisseur en producer kent Oostende goed en heeft ambitieuze plannen.
4: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is gynaecoloog, maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holly Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders de Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium Azee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
3: Een man van 47 die verdacht wordt van de moord op een Oostendse vrouw in haar woning in de Waterwerkstraat, blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man zou nu wel bereid zijn mee te werken aan het onderzoek. Gistel gaat samenwerken met de kringwinkel Gistel om sporten betaalbaarder en duurzamer te maken. Voortaan staat in Sporthal Zomerloos een inzamelbox waar inwoners sportkledij en sportmateriaal kunnen deponeren die ze niet langer gebruiken, maar nog in goede staat is. Topatlete Rani Vinke uit Gistel gaf het goede voorbeeld en stopte sportkledij in de inzamelbox. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie. Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10:00. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
1: De hele morgen Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Waterloo.
1: We Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Sfeervol, smaakvol en uniek. Tastou is proeven, beleven en genieten op zijn best. Alles gaat door op de Koning Ridderdijk in Westende.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Kursaal Oostende wordt de thuisbasis van The Atomic Orchestra, het gezelschap van 47 muzikanten dat speelt op Live Live Live en Pukkelpop. Gwen Nies van Kursaal Oostende.
3: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor The Atomic Orchestra.
2: Waarom The Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
3: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop. Waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten. Gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
2: Echtegem is op zoek naar gemachtigd verkeersopzichters. Er zijn dit najaar 4 speciale opleidingen in een veilige verkeersomgeving. Middelkerken schakelt volgend jaar over op de gescheiden inzameling van groenten, fruit en tuinafval. De gemeenteraad buigt zich binnenkort over het retributiereglement dat de praktische en administratieve basis vormt voor de uitrol van het systeem. De invoering van de GFT-ophaling kadert binnen de Vlaamse verplichting om bioafval gescheiden in te zamelen. Vanaf oktober start Middelkerken met een proefproject bij 200 personen. De definitieve uitrol komt er vanaf januari. Meer regionieuws over een uur.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Oud Hospitaal. Die vind je in de Amsterdamstraat tussen 2 en 5 uur 30. De prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende worden op woensdagavond bespeeld. Vandaag is dat met werken van Handel, Bach en Piazzolla. Het concert start om 8 uur vanavond. En dan heb ik nog dit. Vandaag is er ook Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Kavidik Smuiden Oostende zal de volgende match voor de Crocky Cup spelen op zaterdag 26 september om 8 uur tegen Lommel. KVDO speelt de wedstrijd thuis. De ticketverkoop is gestart. Middelkerken zoekt een overnemer voor de gemeentelijke poetsdienst. Die gebeurt nu door het OCMW. Er zijn 150 klanten en een wachtlijst. Bij de poetsdienst werken 11 mensen. Er zijn 4 kandidaat-overnemers. Tegen eind dit jaar moet de overname rond zijn. De 53-jarige vrouw die verdacht wordt van het doodrijden van haar partner in De Haan, werd vrijgelaten met een enkel band. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog altijd niet duidelijk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In een ziekenhuis in Nederland is iemand gestorven aan het West-Nijl-virus, dat meldt de gezondheidsdienst daar. Meer informatie geven ze niet. Er liggen wel nog 3 andere mensen met het virus in Nederlandse ziekenhuizen. Eerder vielen er ook al zeker 5 doden in Noord-Macedonië. In ons land is het West-Nijl-virus alleen vastgesteld bij vogels en een paard in de buurt van Brussel. Het kan overgedragen worden door muggen. Het overgrote deel van de mensen die het krijgen voelen dat niet. De minister-president van Brussel, Boris Dillies, roept vanavond de gewestelijke Veiligheidsraad samen over de reeks schietpartijen van de voorbije dagen en het toenemende drugsgeweld. Alle Brusselse burgemeesters en politiezones zijn uitgenodigd, net als procureur des Konings Manil, nationaal drugscommissaris Van Wijmeers en binnenlandminister Quentin. Het zal vooral gaan over extra middelen en mensen. Onze brouwers willen af van de slogan alcohol schaadt de gezondheid. Dat schrijven ze in een open brief aan de federale regering. De nieuwe slogan moet binnenkort op elke alcoholreclame staan. Maar dat vinden ze te ver gaan. Dat zegt Albert de Brabanderen, CEO van de gelijknamige brouwerij.
4: We zitten eigenlijk in de situatie waarin we gestigmatiseerd worden als brouwers. We zijn een 100% voorstander om te zeggen alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Maar in deze situatie gaat het dan over alcoholgebruik vanaf het eerste glas. En dat is totaal niet aan de orde, want net dat mooie glas brengt ons mensen samen. Dat is wat we in België als cultuur hebben om vriendschappen te sluiten. En het zou zonde zijn om dat te laten schieten.
3: De brouwers vragen daarom om meer in te zetten op sensibiliseren en informeren. Ze vrezen natuurlijk ook dat we nog minder bier gaan drinken, want dat is de laatste 10 jaar met bijna een vijfde gedaald. In Zweden is een tweede verdachte opgepakt na de aanval met een zwaard op een school. Het zou gaan om een man die mogelijk medeplichtig is. De dader zelf, een man van 18, werd eerder al aangehouden. Hij is een ex-leerling van de school. De man ging daar vrijdag binnen met een zwaard en doodde een meisje van 17. 3 jongens raakten ook gewond, van wie er 2 erg aan toe zijn. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde. En sport, onze Rode Duivels spelen op 28 september in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion tegen Frankrijk. Het gaat om de tweede groepswedstrijd in de Nations League. Enkele dagen eerder, op 25 september, openen de Duivels in en tegen Italië. Vanmiddag eerst nog zon bij 26 graden, maar geleidelijk stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen is het meestal droog en warm tot 30 graden. In de vroege avond gaat het stevig regenen met onweer, hagel en veel wind. Vrijdag nog buien, in het weekend droger bij zo'n 21 graden.
1: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio. Papi.

0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De komst van de Atomic Orchestra naar Oostende als vast huisorkest van het Kursaal van Oostende heeft veel te maken met Gilles Coulier. De filmregisseur en producer kent Oostende goed en heeft ambitieuze plannen.
3: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is een gynaecoloog, maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holy Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
2: Een man van 47 die verdacht wordt van de moord op een Oostendse vrouw in haar woning in de Waterwerkstraat, blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man zou nu wel bereid zijn mee te werken aan het onderzoek. Gistel gaat samenwerken met de kringwinkel Gistel om sporten betaalbaarder en duurzamer te maken. Voortaan staat in Sporthal Zomerloos een inzamelbox waar inwoners sportkledij en sportmateriaal kunnen deponeren die ze niet langer gebruiken, maar nog in goede staat is. Topatlete Rani Vinke uit Gistel gaf het goede voorbeeld en stopte sportkledij in de inzamelbox. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: De hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.
4: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I've had a hard day today, man. You know, see what's happening at the address before I go home.

0: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
1: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis.
2: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

Als ik me verveelde, ging ik altijd naar hem toe. Hij verzon een spelletje en nooit was hij te moe. Van de dijk afrollen en mijn opa was de dijk. Detectiefjes spelen

Bart Cannaerts komt met de try-out van zijn nieuwe show naar Vayamundo op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €16 en zijn nu al te verkrijgen via comedy-oostende.be.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Kursaal Oostende wordt de thuisbasis van The Atomic Orchestra, het gezelschap van 47 muzikanten dat speelt op Live Live Live en Pukkelpop. Gwen Nies van Kursaal Oostende.
3: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor die Atomic Orchestra.
4: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
3: Het is een heel gekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
2: Ichtegem is op zoek naar gemachtigd verkeersopzichters. Er zijn dit najaar 4 speciale opleidingen in een veilige verkeersomgeving. Middelkerken schakelt volgend jaar over op de gescheiden inzameling van groenten, fruit en tuinafval. De gemeenteraad buigt zich binnenkort over het retributiereglement dat de praktische en administratieve basis vormt voor de uitrol van het systeem. De invoering van de GFT-ophaling kadert binnen de Vlaamse verplichting om bioafval gescheiden in te zamelen. Vanaf oktober start Middelkerken met een proefproject bij 200 personen. De definitieve uitrol komt er vanaf januari. Meer regionieuws over een uur.
1: Welkom aan de kust deze zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Dit is Noordzee Gold met de mooiste golden oldie.

Astropolis werkt samen met kunstenaar Erik Kolpaert, die tot 28 oktober een exclusieve Space Art Expo zal voorzien in Astropolis. Deze kan gratis bezocht worden met een standaard toegangsticket. De kunstenaar houdt ook een voordracht over het thema en dat gebeurt op zaterdagavond 24 oktober om 7 uur. De voordracht bijwonen kost €6. Of hoe kunst en wetenschap soms hand in hand gaan. Info en tickets astropolis.be

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: KVDIK Smuiden-Oostende zal de volgende match voor de Crocky Cup spelen op zaterdag 26 september om 8:00 tegen Lommel. KVDO speelt de wedstrijd thuis. De ticketverkoop is gestart. Middelkerken zoekt een overnemer voor de gemeentelijke poetsdienst. Die gebeurt nu door het OCMW. Er zijn 150 klanten en een wachtlijst. Bij de poetsdienst werken 11 mensen. Er zijn 4 kandidaat-overnemers. Tegen eind dit jaar moet de overname rond zijn. De 53-jarige vrouw die verdacht wordt van het doodrijden van haar partner in De Haan, werd vrijgelaten met een enkel band. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog altijd niet duidelijk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De autopsie van de 2 gevonden lichamen in Onet heeft nog niks opgeleverd. Dat laat het parket van Namen weten. Het gaat om een kind en een volwassene. Mogelijk de vermiste Timeo en zijn papa, maar dat is dus nog niet bevestigd. Volgens de moeder van Timeo gaat het mogelijk om een afrekening, zegt journaliste Katrien Salens.
4: Volgens haar advocaat denkt de moeder niet dat het om een gezinsdrama gaat. Zij denkt dat het gaat om een afrekening, dat ze dus zijn gedood door derden. Zij zegt dat de vader contacten had met bedenkelijke figuren, mogelijk uit het drugsmilieu.
3: Ook de doodsoorzaak van de 2 slachtoffers is voorlopig nog niet duidelijk. Het parket houdt alle pistes open. Bij grote overstromingen in Nepal zijn nu al 31 doden gevallen. Dat meldt de BBC. Er zijn ook zeker 93 mensen gewond. Volgens de lokale autoriteiten zijn ook zo'n 300 buitenlandse toeristen vermist. Er zou zeker 1 Nederlander bij zijn. En volgens Buitenlandse Zaken zijn er zo'n 15 Belgische toeristen in de regio. Het is nog niet zeker of ze getroffen of vermist zijn. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn aangekomen in het Verenigd Koninkrijk. Dat meldde Britse media. Vorige week raakte al bekend dat het koppel weer in Engeland zou gaan wonen. Hun kinderen Archie en Lilibeth zouden ook al ingeschreven zijn in een school daar. Het gezin woonde sinds 2020 in Californië in de VS na de breuk met de koninklijke familie. Harry en Meghan zouden in de buurt van Oxford gaan wonen en geen koninklijke taken opnemen. Afwisselend wolken en zon deze namiddag, met lokaal kans op buien, mogelijk met onweer. Maxima rond 26 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en tot 29 graden. In de avond neemt de kans op onweer toe. De dagen daarna wisselvallig en tot 23 graden.
1: Noordzee Cold.
5: Zomerlang.
1: Ouderwetse radio.

Sí, a Grand Tank. Van toen ik in die trang zat, tocht ik al. Zou ze niet daar dan de laaien? En weet je wat ik achteraf in sloos heb?

En toen ik daar zo stilletjes en alleen aan de stalsen stond, hoorde ik ineens... Ah wel, wie dat me doorremmen. En daar stond de Jean-Peter en de pastoor en meneer dokter. En de Jean-Peter die zei... Miljarden, at die van mij dat weet dat je weer terug zie, stikt ze van hier ons kot in brand. En de dokter zei... En at die van mij het weet, gooit ze in klooster haar kap overdag. En de pastoor zei... Mijn maat heeft het precies al geroken. En zie, er komt zelf. Zie, die is via Samo Boy, hè. Paula en Rosa en Emily.

Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de ANSEG Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee. Donderdag 3 september. De toegang is gratis.

Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen donderdag veel wolken, kans op wat flinke buien, maar wel aangename temperaturen rond de 25 graden. De strandwatertemperatuur is 21 graden en de zon gaat onder om 20 voor 9.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De komst van de Atomic Orchestra naar Oostende als vast huisorkest van het Kursaal van Oostende heeft veel te maken met Gilles Coulier. De filmregisseur en producer kent Oostende goed en heeft ambitieuze plannen.
3: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is hier gynaecoloog, maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holly Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
2: Een man van 47 die verdacht wordt van de moord op een Oostendse vrouw in haar woning in de Waterwerkstraat, blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man zou nu wel bereid zijn mee te werken aan het onderzoek. Gistel gaat samenwerken met de kringwinkel Gistel om sporten betaalbaarder en duurzamer te maken. Voortaan staat in sporthal Zomerloos een inzamelbox waar inwoners sportkledij en sportmateriaal kunnen deponeren die ze niet langer gebruiken, maar nog in goede staat is. Topatlete Rani Vinke uit Gistel gaf het goede voorbeeld en stopte sportkledij in de inzamelbox. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

de zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant, eilt dan nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, het ritme van

En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.

eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie. Noordzee Gold. Een zomer lang ouderwetse radio.

Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen donderdag veel wolken, kans op wat flinke buien, maar wel aangename temperaturen rond de 25 graden. De strandwatertemperatuur is 21 graden en de zon gaat onder om 20 voor 9.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Kurzaal Oostende wordt de thuisbasis van The Atomic Orchestra, het gezelschap van 47 muzikanten dat speelt op Live Live Live en Pukkelpop. Gwen Nies van Kurzaal Oostende.
3: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kurzaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor The Atomic Orchestra.
4: Waarom The Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
3: Het is een heel gekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kurzaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
2: Echtegem is op zoek naar gemachtigd verkeersopzichters. Er zijn dit najaar 4 speciale opleidingen in een veilige verkeersomgeving. Middelkerken schakelt volgend jaar over op de gescheiden inzameling van groenten, fruit en tuinafval. De gemeenteraad buigt zich binnenkort over het retributiereglement dat de praktische en administratieve basis vormt voor de uitrol van het systeem. De invoering van de GFT-ophaling kadert binnen de Vlaamse verplichting om bioafval gescheiden in te zamelen. Vanaf oktober start Middelkerken met een proefproject bij 200 personen. De definitieve uitrol komt er vanaf januari. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de ANSEG Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis.
1: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
2: Welkom bij Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Kavidik Smuiden Oostende zal de volgende match voor de Crocky Cup spelen op zaterdag 26 september om 8 uur tegen Lommel. KVDO speelt de wedstrijd thuis. De ticketverkoop is gestart. Middelkerken zoekt een overnemer voor de gemeentelijke poetsdienst. Die gebeurt nu door het OCMW. Er zijn 150 klanten en een wachtlijst. Bij de poetsdienst werken 11 mensen. Er zijn 4 kandidaat-overnemers. Tegen eind dit jaar moet de overname rond zijn. De 53-jarige vrouw die verdacht wordt van het doodrijden van haar partner in De Haan, werd vrijgelaten met een enkel band. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog altijd niet duidelijk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In het stedelijk en gemeentelijk onderwijs zijn 4 op de 10 directeurs nog op zoek naar minstens 1 voltijdse leerkracht. Dat blijkt uit een bevraging van onderwijskoepel OVSG. En dat met nog minder dan een week te gaan tot de eerste schooldag. Vaak zeggen leerkrachten op het laatste moment af, zegt Valentina Kools van het OVSG.
4: Een kandidaat leerkracht die gezegd heeft eind juni van ja, ik kom en ik start 1 september bij jou op school, dat 23% daarvan eigenlijk tijdens de schoolvakantie zegt van nee, ik heb een ander aanbod gekregen of ik heb mij bedacht en dus niet komt opdagen, waardoor die directeur eigenlijk terug opnieuw die puzzel moet maken en op zoek moet gaan.
3: 1 op de 3 directeurs zet daarom soms een leerkracht voor de klas zonder het juiste diploma. In Brussel zit de Veiligheidsraad samen over de schietpartijen van de voorbije dagen. Onder meer federaal minister van Binnenlandse Zaken Quintin en de Brusselse procureur des Konings Moinil zijn aanwezig. De afgelopen dagen waren er zeker 6 schietpartijen, waarvan 4 in de gemeente Sint-Gilles. Vermoedelijk gaat het om drugsgeweld. Minister Quintin laat al weten dat de politie versterkt wordt en er meer militairen op straat komen. In Brugge zijn de eerste reservisten aan hun vrijwillig dienstjaar bij het leger begonnen. In totaal gaat het om 500 jongeren tussen de 18 en 25. 50 van hen konden vandaag al terecht op de kazerne vlakbij Brugge. Met gezonde spanning en ook hun ouders kijken er naar uit.
5: Ik ben redelijk benieuwd van hoe dat gaat gaan. Ik heb er wel redelijk veel zin in. Ja, ik zag het ook wel zitten, dus ja, ik zie het wel zitten.
6: Ik denk dat de meeste tieners vandaag een beetje verwend zijn, een beetje te veel in de watten gelegd zijn. Dus ja, we kijken er wel naar uit om hem een beetje meer andere kanten van het leven te laten ontdekken.
3: Elke jongere die deelneemt aan het vrijwillig dienstjaar verdient trouwens zo'n 2000 euro per maand. In Berlijn in Duitsland zijn zo'n 5600 gezinnen geëvacueerd nadat er een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog werd gevonden. Dat meldt de politie daar. Onder meer een woonzorgcentrum, kinderdagverblijf en opvang voor daklozen worden daarom ontruimd. De bom van zeker 100 kilo zal nu onschadelijk worden gemaakt. Het is niet duidelijk hoe lang dat zal duren. Op het EK volleybal in Azerbeidzjan hebben onze Belgische volleybalvrouwen nu ook hun 4e groepswedstrijd gewonnen. Het werd 3-0 tegen het gastland. De Yellow Tigers pakken zo 4-4. Morgen spelen ze tegen Nederland. Het wordt een duel om de groepswinst. De Tigers zijn wel al zeker van een plekje in de 8e finales. En wielrennen dan. De Brit Matthew Brennan heeft de 5e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij haalde het in een massasprint van Jordi Meus. De Italiaan Vincenzo Albanese werd 3e. De Sloveen Tadej Pogacar behoudt wel de rode leiderstrui. Vanavond is het wisselend bewolkt. Eerst is er lokaal nog kans op een bui met mogelijk onweer. Daarna overal droog, bij minima rond 19 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en maxima tot 29 graden. In de avond opnieuw kans op onweer. De dagen daarna wisselvallig en tot 23 graden.
0: Dit is Noordzee Gold. Een zomerlang ouderwetse radio.
7: Zo suf met die eeuwige krant, gaat niet van slaap of verveling.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De komst van de Atomic Orchestra naar Oostende als vast huisorkest van het Cursaal van Oostende heeft veel te maken met Gilles Coulier. De filmregisseur en producer kent Oostende goed en heeft ambitieuze plannen.
3: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenote is gynaecoloog, maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holy Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
2: Een man van 47 die verdacht wordt van de moord op een Oostendse vrouw in haar woning in de Waterwerkstraat, blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man zou nu wel bereid zijn mee te werken aan het onderzoek. Gistel gaat samenwerken met de kringwinkel Gistel om sporten betaalbaarder en duurzamer te maken. Voortaan staat in Sporthal Zomerloos een inzamelbox waar inwoners sportkledij en sportmateriaal kunnen deponeren die ze niet langer gebruiken, maar nog in goede staat is. Topatlete Rani Vinke uit Gistel gaf het goede voorbeeld en stopte sportkledij in de inzamelbox. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

you get all of them inside.

0: have moved here.
1: Es verdad.

Σορπρέτη. Do a Sorpretti.

Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

sure is. Everyone's trying to get out of the rain.

0: Dit is Noordzee Gold.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.